0: zijn.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren, die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proeven bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Het nieuws.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Shanna Spyro en Material Lover. En het is 7:00 geweest. Welkom. Je luistert naar een nieuwe aflevering van het Centraal Plus Weekoverzicht. En moet je horen. Hoor je het precies?
1: Het is stil.
0: Het is rust.
1: Het is rust.
0: Ja, Joyce is altijd zo druk, maar die is er niet.
1: Ja, het is echt stil gelijk inderdaad.
0: Ja, je hebt nu gewoon geen bestie naast je. Voel je naakt?
1: Ik voel een gat. Zo.
0: Heel groot gat.
1: Heel groot gat, ja.
0: Ja, ik weet niet waar ze is bevat, of hoe heet dat, van de hitte bevangen.
1: Of ja, zonnesteek of zo.
0: Ze is er niet, maar wel het Centraal Plus Weekoverzicht op deze zaterdag na die hele hete dag. Ja, en nu nog maar de vraag, wat gaat er allemaal wel door en niet door qua feesten komend weekend? Gisteren ook al geen peurbakkentocht, hè?
1: Nee, dat was zo raar. Ja. Ik had er echt op gehoopt inderdaad lekker langs de gracht te staan, die bokers bij te zien komen. Maar het is er gewoon niet meer.
0: Nee, allemaal aflastingen vanwege het extreme weer. Wat vind jij ervan, die aflastingen van het extreme weer? Vind je dat we... Gaan we te ver? Want in andere landen kan het toch ook waar het heet is? Of zeg je van ja, we zijn het hier niet gewend. Het is wel logisch.
1: Ja, ik denk toch dat tweede eigenlijk. Maar aan de andere kant denk ik ook... Ik denk dat iedereen een beetje verantwoordelijk is voor zichzelf, zeg maar. Als je op pad gaat... Moet je zelf zorgen dat je zonnebrand op hebt. Moet je zelf zorgen dat je niet in de volle zon gaat staan. Dat soort dingetjes.
0: Dat je niet veel biertjes drinkt.
1: Nee, precies inderdaad. En daar ben je als organisatie dan iets minder verantwoordelijk voor, heb ik het idee.
0: Ja, maar aan de andere kant, als er dat toch in de krant staat... of op centraalplus.nl de volgende dag... dat er mensen zijn overleden op jouw evenement... vind ik het ook weer niet fijn.
1: Snap ik ook inderdaad, ja.
0: Moeilijk, hè?
1: Ik blijf het heel lastig vinden dit, ja.
0: Nou, zometeen meer nieuws van afgelopen week. De reportages komen eraan. Joyce is er niet, maar zij is er wel. Daar zit Brigitte en ik ben Rudo. En je hoort nu als eerste de wielerronde van Zoeterwoude. Daar was je. Wat had wethouder Beekhuizen aan dan?
1: Ja, dit was zo mooi. Het hele college had het dus aan. Het was een 19e eeuwse outfit van dus oude besturen eigenlijk. En het zag er heel leuk uit.
0: Het is 30 graden, laten wij eens even...
1: Ja, zij hadden dus die pakken hadden ze dus een paar maanden geleden al gepast en opgehaald. Of besteld in ieder geval. En nu kwamen dus met 30 graden temperatuur die super dikke pakken aan. Nou, ze liepen te zweten daar zo.
0: Nou, je kan de beelden zien op onze site centraalplus.nl en bij het weekoverzicht op televisie. Zometeen hoor je mensen nog uit dat college die het daarover hebben. Maar eerst de organisator en dat is?
1: Jan Verkleij.
0: Over de wielerronde.
2: Vandaag is de jaarlijkse wielerdag in Zoeterwoude. En dat is eigenlijk een vol programma. Met 's morgens twee KNVU-wedstrijden. Die hebben we dus al gehad. En nu is de burgerronde bezig. Waar alleen zeg maar niet licentiehoudende renners uit de regio in mee mogen doen. En we hadden net ook een ludieke brommer oldtimer ronde, dat heb je denk ik gezien. We sluiten straks nog af met een estafette, 750 meter estafette, wat een kwinkslag is naar het 750-jarig bestaan van gemeente Zoeterwoude.
1: Ben je tevreden over het aantal aanmeldingen per ronde?
2: Het kan altijd beter, eerlijk gezegd. Zeker bij de KNVU-wedstrijden vind ik het persoonlijk wel... Ik had eigenlijk 60 renners aan de start willen hebben in plaats van 30. Wedstrijd wielrennerij staat een beetje onder druk. Minder wedstrijden, minder renners. Dus daar hopen we volgend jaar wel meer renners ook te bereiken en te krijgen.
1: We hebben terug naar die estafette. Hoe gaat die eruit zien?
2: Ja, het is een beetje een ludiek een spektakel moet het worden. Ik weet bijvoorbeeld dat de burgemeester en de drie nieuwe wethouders meedoen. Verkleed in Romeinse kleding. En ja, mensen gebruiken een driewieler. Of eigenlijk alles wat wielen heeft mag meedoen, zeg maar.
1: Hoe is de sfeer hier zo vandaag?
2: Ja, ik vind het heel erg gezellig en gemoedelijk. Veel mensen, net ook bij de dikke bandenraces, waar heel veel kindertjes waren. En dus heel veel ouders en opa's en oma's. En het is gewoon een hele fijne dag. Het weer zit heel erg mee. Dus perfect.
3: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance en Chainsmokers met Hilsie en Closer op de zaterdagochtend van Centraal Plus. Met in de studio Brigitte Disseldorp en Rudo Slappendel in de warmte zonder Joyce. Dat is de samenvatting.
1: Maar wel met airco.
0: Zeker, ja. Oh, anders zo hadden wij helemaal niet zo geklonken.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja, de airco die staat hier aan en dat is ook wel nodig ook, want het is heet. Ja, heel veel evenementen die afgelast zijn. Maar ja, goed, we blikken toch wel een beetje vooruit naar morgen nog. Want dan is het ook dorpsfeest in Zoeterwoude. Met onder andere Unity NL on Tour. Ja, gaat het nou wel door? Gaat het niet door vanwege de hitte wel? Maar misschien vanwege het noodweer niet. Hè, want er komen ook weer onweersbuien aan. Dus het is allemaal nog even een vraag. In ieder geval, als het doorgaat, staat Rutger van Barneveld ook op het podium. En die kennen we, hè?
1: Ja, die kennen we zeker. Die komt er best wel vaak over de vloer natuurlijk. En die hebben we heel vaak in de regio gezien.
0: Ja, en die hebben we in de Straat Talkshow Rudo ook zo vaak al in de uitzending gehad.
1: Wat een leuke gozer is dat ook. Even eerlijk. Ja, ik vind hem heel gezellig.
0: Heb jij hem gevolgd de laatste week?
1: Nou, ik heb een paar artikelen voorbij zien komen dat zijn nieuwste hit het echt gigantisch aan het doen is momenteel.
0: Ja, hij staat op heel veel lijsten. Staat hij dus gewoon op nummer 1 al. Met Zwoele Zomernachten. Een plaatje dat hij gewoon heeft uitgebracht van ja, het is weer een plaat.
1: Ja.
0: En ineens wordt dat een succes. Nou ja, hij was vorige week op vakantie. En Elmar en ik hadden samen een radioprogramma en belden hem.
2: Hey, hallo, met Rutger.
0: Ja, Rutger, met Rudo en Elmar hier, de koffieshow.
2: Hey.
3: Goedemorgen.
0: Wat ben je allemaal aan het
2: Goedemorgen.
0: Doen?
2: Goedemorgen.
0: Je bent nu op een soort van honeymoon, maar wat is er aan de hand met Zwoele Zomernachten, jongen?
2: Ja, het is geen idee, mannen. Ik weet niet wat mij overkomt in Nederland. Ik zit zelf nou met mijn vrouw in het mooie Torremolinos.
3: Oh, ik dacht Italië.
2: Om nog één dagje te genieten. Nee. Wij waren van de week waren we met de bevers mee. En deze reis hadden we al een halfjaartje geboekt staan. Dus we dachten, ja, we gaan toch maar even 4 dagjes weg. Maar terwijl ik hier zit, ontploft het in Nederland. Het is bizar wat er gebeurt, mannen.
3: Is toch ongekend eigenlijk? Had je dan niet liever nu in Nederland willen zitten? Ja. En dat je dat had willen meemaken van dichtbij?
0: Jeuken je handen niet?
2: Ja, tuurlijk jeuken mijn handen, tuurlijk. Elke minuut, elke seconde. Maar ja, weet je, man, ik heb ook een privéleven. En het is ook heel belangrijk die tevreden te houden. En zeker met de tijd die er nu aankomt. Ben ik heel blij dat we deze 4 dagen eventjes hebben.
0: Zie je de boeking al toenemen dan?
2: Ja, het is echt gekkenhuis, man. Het is echt... Ik durf wel te zeggen... Kijk, toen ik Helena scoorde... Dat was natuurlijk in de coronatijd. Dus toen kon ik het niet zo goed peilen. Maar nu weet ik wel wat iedereen meemaakt... die echt een vette hit scoort.
3: Ja, wat verwacht je dan dat er nu de komende maanden allemaal gaat gebeuren? Wat gaat er nou echt op je pad terechtkomen?
2: En mannen, ik heb echt geen idee. Ik heb echt werkelijk geen idee.
3: Andere vraag dan, maar goed. Ben je er klaar voor en heb je er zin in?
2: Ik ben er zeker klaar voor. Ik heb er ontzettend veel zin in.
0: Ik weet waar de vraag van Elmer over gaat. Volgende week zondag sta je in Zoeterwoude bij de Tour.
2: Ja, dat klopt. Ik sta bij jullie op de Tour in Zoeterwoude inderdaad. Bij het dorpsfeest. Ja, daar heb ik altijd zin in.
0: Hoeveel keer ga je hem zingen?
2: Maar nu nog extra veel zin in. Ja, ik denk dat het aan het publiek ligt. Maar ik denk als het aan het publiek ligt dat hij 4 keer voorbij komt.
0: Unity NL on Tour. Ja, als het allemaal doorgaat hebben wij dorpsfeest. Morgen vanaf 4:30 en Rutger van Barneveld is erbij. De tekst is heel makkelijk.
1: Okay.
0: Dus over 3 minuten wil ik dat je mee kan zingen. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: Oh, die ken ik wel. Dat is makkelijk.
0: Dat is makkelijk, hè? Rutger van

0: Things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things bij Centraal Plus. Met zometeen Damiano David, Born with a Broken Heart. En het weekoverzicht heeft ook Afrojack voor je klaarstaan.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden stelt de start van de aanbesteding voor de wijkvernieuwing in Fortuinwijk Noord met 8 maanden uit. Aanleiding is de kans om de geplande werkzaamheden te combineren met de aanleg van een warmtenet, wat naar verwachting miljoenen euro's kan besparen en overlast voor bewoners kan beperken. Volgens de gemeente kan door beide projecten tegelijk uit te voeren efficiënter worden gewerkt. Het gaat om de vernieuwing van de riolering en openbare ruimte in combinatie met de overstap naar duurzame warmte. Door straten slechts 1 keer open te hoeven maken, zou de hinder voor bewoners aanzienlijk kunnen afnemen. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen vandaag niet meedoen met de poldercross in Oostgeest. Dit heeft de organisatie van de cross in samenspraak met de gemeente besloten. Dit vanwege de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Kinderen die al een deelnamebandje hebben, kunnen bij de finish een medaille en bidon ophalen of het inschrijfgeld terugkrijgen. Tijdens het inparkeren van haar auto is een vrouw gistermiddag rond 1 uur een tuin aan de Van Lennep-dreef in Leiderdorp ingereden. Ze reed door een heg heen en reed vervolgens tegen een schutting. Mogelijk trapte de vrouw het verkeerde pedaal in. De schutting en de woning hebben flinke schade opgelopen. De vrouw raakte niet gewond. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Voor het actuele nieuws rondom de hitte en de consequenties daarvan in onze regio, kijk je op onze site, app en socials. En dan nog het weer. Opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-noordwestelijke richting. In de loop van de dag draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Damiano David en Born with a Broken Heart, 7:30 geweest. Ja, de Fortgenschool in Voorschoten, die hebben een bibliotheek geopend in de school.
1: Ja.
0: Jij was erbij, maar is het dan van de bibliotheek of is het van de school?
1: Ja, een beetje van beide eigenlijk. Want het is echt, het zit zo, er zit een medewerker van de bibliotheek, zit eens in de zoveel weken, of eens in de week, sorry, zit zij op de school, in de bibliotheek. En geeft ze ook les op die school. Dus eigenlijk die boeken die je daar hebt staan op school, die kan je bijvoorbeeld ook bij de bibliotheek weer...
0: Maar het is gewoon om kinderen gewoon aan het lezen te krijgen en de bibliotheek dichterbij te brengen. Dus de stap minder groot te maken om een boek te huren.
1: Ja, leesbevordering inderdaad. Ja.
0: Was jij vroeger van de schoolbiep en de biep?
1: Nou, ik heb er een heel stom verhaal over.
0: Nou, vertel.
1: Ja, vroeger moesten wij op school boeken inschrijven. En dat was juist om te zeggen van joh, je moet boeken gaan lezen en dat moet je doen, dat is leuk. En dan moest je in groep 8, geloof ik, moest je dan 9 boeken inschrijven. En dat kon je dan.
0: Maar wat is inschrijven?
1: Inschrijven is dat je eigenlijk een soort van verslag maakt over een boek.
0: Oh ja.
1: En dat kan je dus zeg maar mond op mond doen, zeg maar. Gewoon, ik vertel jou, dit was het boek en dit was leuk.
0: Of op papier.
1: Of op papier, inderdaad. Nou, en ik hield niet zo van lezen. Ik hield heel erg van fantasieboeken, dat wel. Maar dan alsnog, ik las er misschien eentje in de maand of zo, weet je wel. Ik was geen fanatiek lezer. En ik zag die boeken staan en er werd gezegd, je mag elk niveau mag je inschrijven. Dus ik dacht, leuk, Dolfje Weerwolfje, toch? Ja. Mijn favoriete boeken, destijds. En ik had zo'n boek gepakt en ik was gaan lezen en ik had zo'n boekverslag gemaakt. En ik had het papiertje met het verslag had ik ingeleverd bij de juf, groep 8. En ik loop er weg naar mijn tafeltje en ik hoorde de juffrouw zuchten en door de hele klaslokaal roepen. Jongens, als ik vraag om een boek in te schrijven, ga dan geen Dolfje Weerwolfje boeken doen. Want die zijn echt voor kleine kinderen. Nou, ik denk, oh. Nou, en bedankt.
0: Voor de bus ook.
1: Ja, gewoon echt voor die hele klas ook gewoon. Dus dat is mijn leesgeschiedenis, ja.
0: Nou, wij hadden. Welk jaar ben jij geboren? Nog even voor de mensen thuis.
1: 99.
0: Ja, ik 1981. Dus
1: ja, het verschil.
0: Ik was al van de basisschool af.
1: Ja.
0: Toen jij erop ging.
1: Ja, precies.
0: Wij hadden de bibliotheekcar.
1: Oh, wij hadden de bibliobus. Maar vertel over die car.
0: Maar
1: ja?
0: Jij had een bus die kwam voor rijden.
1: Ja,
0: okay. Ja, wij hadden dus gewoon een car. Ja, Hazerswoude-dorp, daar was wel een bibliotheek. Maar er was dus een bibliotheekcar. En dan op een bepaald moment in de week, denk ik dat dat een vast moment was, dan kwam die car naar die klas toe. Mm-hmm. En daar mocht je dan boekjes uit halen. En dan de week daarna moest je weer het boekje netjes terug in die car stoppen. Dus we hadden de bibliotheekcar. Maar dat was vroeger ook. Nu heb je al die digiborden.
1: Ja.
0: Ik kom nog uit de tijd. En ik ben heel benieuwd of jij dit ook nog herkent. Dan keken we Nieuws uit de Natuur. Dat is dan zo'n televisieprogramma. En vaak keek je tv-programma's. En dan kwam de tv-car.
1: Ja, die heb ik ook nog meegemaakt. Ja.
0: Met een videorecorder eronder.
1: Die misschien iets minder, maar wel dat er echt gewoon een gigantische car inderdaad binnenkwam met zo'n tv waar je echt die super groot en zwaar was inderdaad. Ja, dat weet ik wel.
0: Met zo'n toeter, met zo'n beeldbuis.
1: Ja, grappig.
0: Nou, in ieder geval in Voorschoten bij die Fortgenschool is die bibliotheek geopend en je hoort iemand van de bibliotheek uit Voorschoten.
2: Ja, wij staan in onze nieuwe bibliotheek waar we heel trots op zijn met z'n allen. Er is heel hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen en het ziet er prachtig uit.
3: We draaien hier op school het landelijke programma De Bibliotheek op School. Dus ik werk voor de bibliotheek en vanuit de bibliotheek kom ik hier naar school en ben ik hier wekelijks aanwezig om aan de ene kant de fysieke bibliotheek te maken. Waarbij er ook een uitleensysteem is en dat kinderen daar net als in de grote bibliotheek gebruik van kunnen maken. En aan de andere kant geef ik leesbevorderingstips en lessen aan zowel de kinderen als aan het team van de leerkrachten. Eigenlijk is het heel vergelijkbaar als dat je naar de grote bieb gaat. Als ze een boek gekozen hebben, dan gaan ze naar de laptop en dan kunnen ze kiezen in welke klas ze zitten, klikken ze hun naam aan en dan komt het op hun naam te staan. En dan hebben wij aan de achterkant in het systeem kunnen ook de leerkrachten zien hoeveel er gelezen wordt, welke boeken er gelezen worden en kunnen we daar rekening mee houden.
2: We hebben een heleboel super fanatieke ouders gehad die er elke keer weer meerdere keren per week zijn geweest om alle boeken te in de goede categorieën in te delen, te stickeren en te zorgen dat het systeem gaat werken. Maar ook de ouderraad, dus eigenlijk indirect de ouders van de school, hebben geholpen met de inrichting van deze bibliotheek en deze mooie kasten aan ons gedoneerd. Dus we zijn heel blij met het resultaat.

0: Afrojack en Sia en David Guetta en Awake Tonight en de Plain Whiteys en Hey There Delilah. Het nieuws van afgelopen week met ook fragmenten uit de straattalkshow. Rudo, in het volgende uur ga je Jochem Meijer horen, want we waren Jochem Meijer tegengekomen.
1: Ik was niet heel blij met jou te zien eerst.
0: Eerst niet. Maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, want ook onze eigen Jimmy, die zijn we tegengekomen.
1: De Leidse Tijger.
0: Ja. Jimmy, die kennen we van het televisieprogramma Sociëteit, het studentenprogramma wat wij uitzenden op televisie. Dit weekend trouwens, hè?
1: Ja, klopt. Weer een nieuwe aflevering, ja.
0: Moeten we het zo meteen nog maar even over hebben wat daarin zit. Maar hij liep op de markt en, nou ja, hoe ziet Jimmy eruit?
1: Wat hij aan wil doen in het algemeen? Nou, hoe ga ik het netjes zeggen? Oh, help me eventjes.
0: Excentriek,
1: ja, dankjewel. Ik denk dat het juiste woord is.
0: En nu
1: had
0: hij weer een hemdje aan en een tasje eroverheen. Ja. En nou, in ieder geval...
1: Opvallend.
0: En hij had een hele grote... pleister.
1: Oh, wat groot. Ach, ik had medelijden met hem, hoor.
0: Zo'n, als je gaat bloed prikken in het ziekenhuis of bij de dokter, zo'n pleister. Nou ja, en ik kwam hem tegen dus op de markt voor het straatprogramma Rudo. Dames en heren, we hebben een tijger in het wild.
2: Ja. Oh, hallo.
0: Ja, maar ik zie wel een gewonde tijger.
2: Ja,
0: maar dit doe je expres. Waarschijnlijk ben jij gewoon... Wanneer heb jij bloed geprikt in het ziekenhuis?
2: Nou, vanochtend toevallig wel.
0: Dus dit zit er niet al drie dagen?
2: Nee, ik laat niet heel lang zitten, maar dan kun je gewoon zien dat ik oorlogswonden heb. Dat ik echt stoer ben. Ja.
0: Moeten we ons zorgen maken?
2: Nou, dat merken we over 3 dagen. Ja, dat is de uitslag. Nee,
0: je voelt je nog goed?
2: Ja hoor. Gaat heel goed.
0: Voor de mensen die denken, hey, maar die kennen we toch? Ja, het televisieprogramma Sociëteit.
2: Onder andere
0: kennen we je van alle TikTokjes. En natuurlijk van het Leidse Louvre.
2: Leidse Louvre, zeker. Dat is nu wat warmer is. Het is nu het Leidse Sahara geworden. Want het is een mooi oud huis, maar ja, er zit weinig ventilatie in wat dat betreft. Dus de gouden lijsten zijn aan het smelten. Ja,
0: en wat ben je loopt nu hier in het wild gewoon een beetje rond op de markt. Ben je op zoek naar iets? Was je onderweg naar huis?
2: Even visie gehaald voor, want ja, wat ga je eten? Een lekkere salade met een Hollands garnaaltje. Ja, de lekkerste van allemaal. En een zalmootje. En dan gaan we rustig terug naar huis. En dan misschien even op scootertje naar Katwijk. Om even te poedelen in het water. Als het kan natuurlijk, hè, met de oorlog.
0: Met je wond, ja. Echt voorzichtig zijn. En als je nou denkt dat het niet gaat, bel ons, dan halen we je op.
2: Ik denk dat hij eraf moet vanavond, de arm. Maar ja, dat hoort mij niet klagen natuurlijk. Nee,
0: je hebt er 2.
2: Ja, nou zeker. Ja, en 3 benen en 2 armen. Dus ja, dat gaat helemaal goed.
0: Een gewonde wilde tijger in Leiden. Jimmy dus, de beelden kan je vinden op onze site centraalplus.nl. Ja, en Jochem Meijer kwamen we dus ook tegen. Daar gaan we het in het volgende uur over hebben. Even de situatie schetsen. Jij zag Jochem staan.
1: Ja, klopt. Bij een kraampje en ik tikte jou aan en vulde zei Jochem. Jij dacht, daar moeten we wat leuks mee.
0: Ja, dus ik dacht, ik ga gewoon heel langzaam tegen Jochem aankruipen. Gewoon zo een beetje tegen hem aan, zodat... Dat als je ergens staat en er staat iemand tegen je aan dat het irritant is.
1: Ja, precies. Dat jij een beetje tegengeduwd wordt, zeg maar. Ja.
0: Maar ik zag zijn gezicht niet. Wat zag jij dan als cameravrouw?
1: Ik zag zijn gezicht echt onwijs boos staan.
0: Echt op onweer.
1: Maar echt op onweer. Ook gewoon, ik ga een klap verkopen naar degene die achter me staat. Dit is irritant.
0: Nou ja, wij hebben dat natuurlijk gefilmd. Dat zie je in een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. Dat ga je zo meteen nog wel horen. Want we gaan zo meteen het gesprek nog wel met hem uitzenden. Dat zo meteen in deel 2 van het Centraal Plus Weekoverzicht. Waarbij je ook burgemeester Peter Heikoop hoort. Over de handhaving, het jaarverslag daar in ieder geval van. Want ze zijn veel meer in actie gekomen dan het jaar daarvoor. En ook nog afscheid van wethouders in...
1: Moesgeest?
0: Ja, zometeen in deel 2 van het Centraal Plus Weekoverzicht.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: ochtend. Het is vandaag 27 juni.
1: Juno?
0: Ja. Ja. Niet juli.
1: Ik vind dat veel makkelijker klinken eigenlijk.
0: Juli.
1: Ja, juli en juno.
0: Ja, juno en juli.
1: Dus tegen jou zeg 3 juli, dan heb je geen idee of nou juli.
0: Zeg jij juni of juni? Juli.
1: Ja, precies. Dat is het probleem. Ja.
0: Goed. Maar het voelt als hartje augustus deze week.
1: Het is echt heftig.
0: Wat vind je ervan?
1: Ik vind het eigenlijk... Ja, ik ben echt een Hollander. Ik ga klagen omdat het te warm is. Ja.
0: Oh, echt?
1: Ja, en in de winter ga ik klagen omdat het te koud is. Dus ja, het is nooit goed bij mij. Het spijt me.
0: Ik vond alleen de nachten gewoon heel vervelend.
1: Ja.
0: Dat overdag vind ik... Ja, we zitten hier binnen toch in airco. Ja. Maar dat kleine beetje buiten. Ja, ik vind het wel fijn.
1: Ja, ik moet wel zeggen... Ik was woensdag was ik heel veel op pad dus. Toen dacht ik wel echt van... Nou, ik ben het nou echt wel goed zat hoor.
0: Ja, maar jij staat met statieven en met...
1: Ja, loopt de sjouwen en een lange broek aan. Ook belangrijk om erbij
0: maar
1: te zeggen.
0: Niet, toch?
1: Ik heb wel altijd. Ik vind het wel netjes staan als ik aan het werk ben. Doe ik een lange broek aan.
0: Oh ja, maar ik denk.
1: Niemand hoeft mijn melkflessen te zien, zeg maar.
0: Je loopgips.
1: Ja, mijn loopgips.
0: Maar je hebt wel tegenwoordig een karretje.
1: Ja, dat klopt. Daar ben ik echt wel blij mee, joh. Ja. Oh, verschrikkelijk. Ja. Ja,
0: als je op een gegeven moment een vrouw met een beetje donker haar ziet lopen. Met een groen karretje. Met camera-spullen erin. Ja. Die je ziet.
1: Twee statieven, twee camera's, alles erin. Heerlijk.
0: Maar daarvoor, want wij volgende week ook, dan moeten we de burgemeester gesprekken opnemen in Leiden. En in Leiden kan je niet dicht bij het gemeentehuis komen, het stadhuis.
1: Klopt.
0: Dus wij staan altijd, soms ook met lampen.
1: Ja.
0: Statieven en met camera's.
1: Ja.
0: En soms doe je het ook wel eens alleen.
1: Ja.
0: Maar dan lopen we dus met allemaal tassen en zo op onze rug van de Garenmarktgarage helemaal naar het stadhuis. Dat is echt een end dan.
1: Ja, dan ineens wel, ja.
0: Maar nu hebben we dus een car.
1: Dus ik ben er zo blij mee, echt waar. Het maakt mijn leven zoveel makkelijker.
0: Waarom hebben we dat niet eerder gekocht?
1: Een goede vraag.
0: Echt, hij was 3 tientjes of zo.
1: Het staat nergens op.
0: We gaan naar het afscheid van wethouders in Oegstgeest. Jij bent geweest naar het afscheid van Tim van Tongeren en Kees
1: Oudendijk.
0: Ik noem hem altijd Den Oude op een of andere manier.
1: Ik ken dit probleem heel erg. Ik heb hetzelfde. Maar hij heet Kees Oudendijk. Ja,
0: afscheid daarvan. En als eerste sprak jij Tim van Tongeren.
2: We hebben vanochtend een geweldig afscheid gehad van de medewerkers. We hebben ook alle waardering uitgesproken naar de medewerkers. Ook heel veel teruggekregen. En vanmiddag was het overweldigend. Ik ben blij dat ik sinds 2 uur vanmiddag eindelijk een slokje kan drinken. Dus wat dat betreft kun je er niet veel over klagen.
1: En u, misschien wel een dubbel gevoel?
3: Ja, zeker. Voldaan, trots. Maar ook, afscheid nemen is soms een beetje ingewikkeld. En dat is, dat vind ik, ja, het doet mij wel wat, het afscheid nemen aan zich. Maar aan de andere kant, precies ook wat jij zegt, Tim. Toch trots en heel voldaan dat wij toch wel wat, echt een stempel op het dorp hebben kunnen drukken. Zeker.
1: Een heel brede vraag, maar waar bent u nou van de afgelopen periode het meest trots op om bereikt te hebben?
2: Dat klinkt misschien heel raar. De samenwerking, de verbinding die we in het college hebben gehad. En dat we dat ook naar het dorp hebben kunnen overdragen. De gemeente is er voor iedereen. De gemeente werkt voor haar haar inwoners. En dat hebben wij met elkaar in een uitstekende samenwerking kunnen doen. En dat is iets wat mij misschien nog wel het meeste raakt. En ja, natuurlijk. Als ik kijk naar mijn eigen portefeuille. We hebben in Oegstgeest een solide sociale basis. Die hebben we echt verder kunnen ontwikkelen. Mensen zijn, dat bleek ook uit de verkiezingsresultaat, zijn gewoon heel tevreden geweest over hoe het de afgelopen periode is gegaan.
1: En u, waar bent u het meest trots op?
3: Nou, ik herken ook wel wat Tim zegt. We hebben heel veel aandacht gehad van dat we samen Oegstgeest maken. Ja. We hebben echt gewerkt aan, met moeilijk woord, sociale cohesie. Die sociale basis. Dat mensen op een goede manier en een positieve manier met elkaar omgaan. Ja. Nou, daar hebben we echt hard aan gewerkt. En daarnaast moet ik ook zeggen van, we hebben ook wel gewoon dingen bereikt. Een Almondenhoeve, de Oegstgeesterhofjes.
0: Ja, veel bereikt dus in die afgelopen jaren in Oegstgeest. Ja, en er wordt heel veel afscheid genomen. Afgelopen week ook Hubert Schokker in Voorschoten.
1: Ja, klopt. Iedereen was er echt wel rauwig om, hoor. Ja.
0: Dat Hubert ook weggaat.
1: Ja, ik hoorde heel vaak in Voorschoten.
0: Ja, die man die kwam uit Wassenaar uit de politiek. Zit nu hierin. Ja. En heel kundig.
1: Ja, heel erg. Ja.
0: Ik weet niet of meneer Schokker zit te luisteren nu, maar dat zijn wel even flinke complimenten dit.
1: Zeker, ja.
0: We hebben heel veel afscheid genomen van wethouders. Ook heel veel nieuwe. Melanie van Driel komt nu bijvoorbeeld terug in Oegstgeest en voor Pro. Maar ik dacht misschien voor al die mensen die weg zijn gegaan in de afgelopen tijd.
1: Oh.
0: Ja. Moet je huilen al?
1: Ik heb vochtige ogen, ja.
0: Joyce zat al, zit te huilen nu.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Ik mis er zo.
0: Is een gevoelsmens.
1: Ja.
0: Goed, zometeen de Bauza om weer even een beetje tegenwicht te geven. Met Magnetic is toch wel een van de zomerhits. Maar eerst Marco Borsato voor die wethouders. Dit is afscheid nemen. Staat niet.

0: De Bouta Magnetic hier bij Centraal Plus. We gaan naar een heel lang interview luisteren.
1: Oh, kom maar op.
0: 6 minuten ongeveer.
1: Zo.
0: Ja, burgemeester Peter Heikoop afgelopen week in gesprek met Elmer Bus over de handhaving. Nou, de handhaving is heel belangrijk in de stad, hè?
1: Ja, zeker. Ja, om de orde in de stad te behouden natuurlijk.
0: Ja, maar niet alleen voor wereldplassen en fout parkeren, maar gewoon echt omdat jij je daar dan veilig voelt.
1: Precies.
0: En er zijn veel meer incidenten geweest dan het voorgaande jaar. En er is nu een heel jaarverslag van gemaakt. En dat jaarverslag namen zij door in het interview. Je hoort Peter Heikoop, burgemeester van Leiden, in gesprek met Elmer Bus over dat jaarverslag van die handhaving.
2: Nou, onze handhavers hebben weer hard gewerkt de afgelopen jaar. Er zijn ruim 100.000 registraties gedaan. Ze zijn de ogen en oren van onze stad. Een deel van die registraties zijn door meldingen van inwoners. En dat is ook goed, want daar kunnen we dan achteraan. Maar heel veel registraties doen zij ook zelf. Doordat ze gewoon in de stad zijn en ze zien dat er afvaldumpingen zijn. Dat er overlast is, dat er fietswrakken staan. Nou, daar zijn ze goed mee aan de slag gegaan. We zien dat er op onderdelen, dat we wat strenger zijn geworden omdat de overlast dermate fors is dat we dat niet meer verantwoordelijk vonden. Denk bijvoorbeeld aan het fietsen door de Haarlemmerstraat. Daar zijn we nu echt strenger op geworden, meer beboeten. En we zien daar al de voorzichtige eerste tekenen van dat mensen zich beter aan de regels gaan houden. Want ja, beboeten is geen doel op zich. We willen vooral dat mensen de regels naleven. En dat gebeurt op onderdelen goed en op onderdelen wat minder.
3: En als we gaan kijken naar dingen die wel goed gaan of wat in de afgelopen jaren misschien verbeterd is, zijn daar ook voorbeelden van?
2: Nou, in zijn algemeenheid gaat het echt redelijk goed in de stad. We hebben een paar zorgpunten, maar als het gaat over zelfs jeugdoverlast is wat afgenomen. We zien dat het vergroenen van de stad ook bijdraagt aan een hogere tevredenheid en dat het ook wat meer ruimte geeft. En dat heeft ook weer een positief gevolg voor de overlast in de openbare ruimte. Maar je ziet ook wel dat dakloze mensen en mensen die verslaafd zijn, soms ook mensen die hier als arbeidsmigrant gekomen zijn. Ja, dat aantal is fors toegenomen, dus daar is ook een zorg- en ondersteuningsvraag aan de orde. Ja, en soms proberen we daar ook vanuit orde en handhaving die mensen te helpen weer richting zorg. Maar goed, veel inwoners van de stad ervaren ook overlast, dus we moeten daar proberen een goede balans te vinden.
3: Nou begrijp ik dat GHB veel gebruikt wordt in Leiden. Is er een aanleiding waarom dat juist hier gebeurt en waar wordt dat gemonitord?
2: Nee, dat weten we eigenlijk niet. We hebben er onderzoek naar laten doen door het Trimbos. We zien dat er toch wel 25 mensen zijn die heftig GHB gebruiken. Dat is ook zichtbaar in de openbare ruimte. Een GHB-trip is ook heftig om te zien. Geeft een gevoel van onveiligheid. Het is niet direct gevaarlijk, maar politie en handhaving hebben daar soms wel hun handen vol aan. Er is geen specifieke reden waarom dat in Leiden voorkomt. Dat proberen we wel achter te komen. Maar voor nu proberen we ook die mensen weer perspectief te bieden en weer van die verslaving af te helpen samen met verslavingszorgorganisaties. En ook de overlast die wordt veroorzaakt, in ieder geval voor de omwonenden, zoveel mogelijk te beperken.
3: En als we kijken naar bijvoorbeeld het alcoholmisbruik, komend weekend de Leidse Lakenfeesten, Koningsdag, heel veel jongeren, zeker ook minderjarigen, veel aan de alcohol. Hoe kan dat beter beteugeld gaan worden?
2: Ja, de Lakenfeesten staan voor de deur. En tegelijkertijd wordt het historisch heet. Op vrijdag kan het kwik richting de 40 graden gaan. Het feest moet gewoon doorgaan wat mij betreft. Maar dat vraagt wel wat van de feestvierders. Dus als je flink wilt gaan drinken, drink dan vooral water. Ik ben daar echt niet naïef in, maar overmatig alcoholgebruik is gevaarlijk. En zeker bij deze temperaturen. Ik zie uit naar een heel mooi evenement, maar ik roep echt bezoekers op van drink veel water, zoek de schaduw op, zoek de verkoeling op en wees terughoudend met bier en andere alcohol. Want dat geeft gewoon schade en kan echt levensbedreigend zijn. En we hebben de afgelopen tijd al een paar verdrietige incidenten gehad waarbij mensen zijn overleden, jonge mensen ook. Wat niet los valt te zien aan alcoholgebruik. En in bredere zin krijg ik ook wel terug, ook van handhavingpolitie, dat het alcoholmisbruik onder jonge mensen, ook minderjarigen, dat toch ook wel heel zorgelijk is.
3: Dan komt er nog een uitdaging aan. Dat is de eerste jaarwisseling waar vuurwerk landelijk verboden is. Hoe gaat daarmee worden omgegaan en betekent dat meteen beboeten of is dat eerst waarschuwen?
2: Nou, ik ga binnenkort daar ook meer over communiceren. We wachten nog op het kabinet. Het gaat over duidelijkheid over hoe zij die handhaving voor zich zien en eventuele vergunningverlening. Ik heb met handhaving afgesproken dat zij wel nog meer met de politie samen gaan optrekken om de jaarwisseling feestelijk en veilig te houden. We gaan gewoon proberen dat ook te bewerkstelligen. En ja, het beboeten staat niet voorop. Het veilig houden van de stad, dat staat voorop. En hoe we daar precies mee omgaan, dat zal ik straks Want dat zal ik later dit jaar ook met politie en handhaving vervatten in een soort handhavingsarrangement rondom oud en nieuw. Ik hoop vooral dat het een mooi feestje wordt. En we gaan vanuit de stad Leiden enorm uitpakken met een enorm vuurwerkfeest. En een aftelmoment, ook voor jonge gezinnen. Dus ik hoop vooral dat het een hele vrolijke jaarwisseling wordt.
3: En dan de laatste, fatbikes. Ook daar hoor je heel veel mensen over. Daar zie je ook, zeker op social media, veel mensen over klagen. Hoe is de aanpak daar?
2: Nou, ik heb met politie besproken, en dat doen ze ook weer samen met handhaving, om wat meer controles te houden. Nou, daar hebben jullie en ook andere media, denk ik, geregeld over bericht. Dat zijn verkeerscontroles en er worden fatbikes ook op rollerbanken gezet. En er worden geregeld fatbikes in beslag genomen en boetes uitgedeeld. Kijk, de fatbikes vergroten de onveiligheid door het gebruik van die fatbikes. En daar zijn we natuurlijk heel alert op. Ik hou ook ontwikkelingen in andere steden nadrukkelijk in de gaten. Want ik denk dat de fatbike geen goede rol speelt in de verkeersveiligheid in onze drukke stad. Dus ik ben daar eigenlijk heel streng op. En ik wil daar, zodra de mogelijkheden zich aandienen, misschien wel maatregelen met de raad bespreken. Om de fatbikes uit bepaalde gebieden te weren, om de verkeersveiligheid te verbeteren.
3: Conclusie, kunnen we zeggen, het gaat goed met de handhaving en vooral de veiligheid en de leefbaarheid in de stad?
2: Het gaat goed met de handhaving. Onze mensen werken heel erg hard. De mensen in Leiden zijn gelukkig. We staan er goed voor, maar we moeten waakzaam zijn. En de openbare orde en veiligheid is niet voor elke inwoner een vanzelfsprekendheid. Dus elke inwoner is belangrijk en daar blijven we aan werken.
0: Dat was Peter Heiko, burgemeester van Leiden, in gesprek met Elmar Bus over de handhaving en het jaarverslag, hoe het afgelopen jaar daar geweest was. Heb jij zin in een zomerse hit?
1: Kom maar op.
0: Dit is het nieuwste Robert van Hemert. Sandloops, heb je die al gehoord?
1: Nee, nog niet.
0: Nou, onze eigen Leidse Robert.
1: Onze eigen, ja.
0: Nog wel, hij gaat verhuizen.
1: Echt waar?
0: Ja, hij gaat Leiden verlaten.
1: Nou, kan niet.
0: Dus zolang die er nog is, kunnen we zeggen onze eigen.
1: Voor nu onze eigen
0: Leidse Robert van Hemert.

0: Nederland dit, hè? Blijf maar het bijzonder vinden. Ja, Tenchar met You is een Zeeuwse band.
1: Oh, lachen?
0: Ja. Altijd het idee dat het een Amerikaanse hele grote hit geweest is.
1: Ja, inderdaad. Maar ze kennen het daar niet.
0: Nee. Zonde. Als jij in Amerika bent en zegt... Hey, do you know the hit of Ten Sharp?
1: Nope, I don't.
0: No, we don't. Zeggen ze dan. Of no, Brigitte. Zometeen another 45 Ultra Talk to You. En Kongs komt er ook nog aan met This Girl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden stelt de start van de aanbesteding voor de wijkvernieuwing in Fortuinwijk Noord met 8 maanden uit. Aanleiding is de kans om de geplande werkzaamheden te combineren met de aanleg van een warmtenet, wat naar verwachting miljoenen euro's kan besparen en overlast voor bewoners kan beperken. Volgens de gemeente kan door beide projecten tegelijk uit te voeren efficiënter worden gewerkt. Het gaat om de vernieuwing van de riolering en openbare ruimte in combinatie met de overstap naar duurzame warmte. Door straten slechts 1 keer open te hoeven maken, zou de hinder voor bewoners aanzienlijk kunnen afnemen. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen vandaag niet meedoen met de poldercross in Oostgeest. Dit heeft de organisatie van de cross in samenspraak met de gemeente besloten. Dit vanwege de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Kinderen die al een deelnamebandje hebben, kunnen bij de finish een medaille en bidon ophalen of het inschrijfgeld terugkrijgen. Tijdens het inparkeren van haar auto is een vrouw gistermiddag rond 1 uur een tuin aan de Van Lennep Dreef in Leiderdorp ingereden. Ze reed door een heg heen en reed vervolgens tegen een schutting. Mogelijk trapte de vrouw het verkeerde pedaal in. De schutting en de woning hebben flinke schade opgelopen. De vrouw raakte niet gewond. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Voor het actuele nieuws rondom de hitte en de consequenties daarvan in onze regio.
4: En dan kijk je op onze site
3: opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-noordwestelijke richting. In de loop van de dag draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: songs en zo. Ik word helemaal emotioneel.
1: Zo, inderdaad.
0: En Cooking on Three Burners. En This Girl and Another. En Die Zomer Talk to You. De Markt in Leiden. Het is een beetje de thuisbasis van de straattalkshow Rudo. En af en toe kom je daar bekende mensen tegen. Ja, afgelopen week wel meer. Want we hadden natuurlijk Jimmy al.
1: Ja, klopt.
0: Die is ook wel bekend.
1: Ja, ondertussen wel.
0: En Jochem.
1: En Jochem zeker.
0: Jochem Meijer, die kwamen ook tegen, de cabaretier. Onder andere over de voorstelling die hij nog geeft. 500.000 mensen willen daar naartoe.
1: Ja, ik vond dat bizar. Een gigantisch aantal. Jeetje.
0: Maar zoveel mensen passen er nooit in al die theatershows. Dus hij werkt via een systeem van loting. Want hij zegt, nou ja goed, hij legt het allemaal zelf uit. Hij vindt het oneerlijk als je in een wachtrij staat en je verbinding verbreekt net.
1: Yeah.
0: En nou, toen was het wel grappig. Ik heb dus kaarten van hem gekregen.
1: Mega leuk. Ja. Echt. Ja.
0: We waren klaar met het interview. Ik zeg, Jochem, het is zo grappig. Wij spreken elkaar best wel vaak. Maar ik ben dus nooit bij een show geweest. Maar niet met de intentie om kaarten te krijgen.
1: Nee, precies.
0: En ik heb wel eens een keer een stukje van Jochem Meijer gezien.
1: Mm-hmm. Ja, op YouTube of zo.
0: Ja, maar nooit een hele show of zo. Nee. Ook niet op televisie. Dus,
1: maar je hebt wel interesse dus.
0: Nou ja, het is gratis. Hè.
1: Nee, tuurlijk, en er is eten.
0: Tuurlijk heb ik interesse. Ja, altijd. Nee, tuurlijk heb ik interesse. Ik vind het wel leuk om een keertje. Ik vind het wel leuk om een keer te zien. Maar ik schrijf daar ook nooit voor in. Want ik denk, je krijgt toch die kaarten niet.
1: Nee, precies.
0: Dus,
1: nee,
0: okay. Maar ik vind het dan wel leuk. Nu een keertje. Ja. Maar goed, Jochem Meijer. Ik was tegen hem aan gaan staan bij een marktkraam. Hij keek heel boos om. Maar uiteindelijk.
1: Toen hij zag dat jij het was, kwam er een glimlach.
2: Hoe is het? Ik sta te bederven.
0: Ja, echt. Ik denk, is hier nou nog een visboer? Maar, nee, is dit niet jouw weer?
2: Dit is niet mijn weer. Jouw wel weer.
0: Ik vind dit wel lekker.
2: Ja, serieus.
0: Maar, ja, maar het liefst wel dan. We zijn aan het werk. Dus je loopt met een korte broek en zij loopt met de camera te sjouwen. Dat is er minder leuk aan. Maar al zou je nu vrij zijn en je kan in het water. En...
2: Ja, zou kunnen. Want het allermooiste is wel als je nu s'avonds met het bootje door Leiden gaat.
0: Heb jij een boot?
2: Ja, ik heb een bootje. Nou, ik heb geen boot, maar die huur ik van mijn buurman. Maar dan gisteravond ben ik 3 uur lang met die hitte. En jongen, dan komt die. Maar ik word er heel rustig van. Dus voor mij is een hele nieuwe ervaring dit.
0: Ja, we hebben eindelijk gevonden waar die rustig van wordt. Maar je kan toch een keer Mart Hoogkamer bellen? Want die heeft zijn eigen bootje. Ja, die ben je van
2: zo. Ik kom ook altijd tegen. Ja. Zie je dat? Klopt, ja. Ja.
0: Hey, maar hoe is het dan? Want ik zie alleen maar tourdata nog voorbij komen met de laatste show.
2: Ja, klopt. Dus die is nu in nu gaat de inschrijving van de loting is gestart.
0: Ja, want ik zag jou daar een heel verhaal over zeggen. Want dat gaat op een eerlijke manier. Maar ik snapte het nog niet helemaal.
2: Op het moment dat mensen gewoon normaal gaan gewoon tickets kopen. Alleen alle websites die crashen altijd. Omdat er best wel veel mensen die kaartjes willen. En om wat te voorkomen hebben ze nu een inschrijving gedaan. Dus dan kun je inschrijven en dan wordt er geloot wie er kaartjes kan krijgen.
0: Ja, dus stel je zit al een uur te wachten en je verbinding verbreekt. Dan heb je niks. Dat werkt nu niet.
2: Dus gewoon 3 dagen lang kunnen ze gewoon inschrijven voor die loting. Alleen dan kom je er wel achter dat er 500.000 mensen naar die voorstelling willen. Terwijl ik meestal van 40.000 kaartjes heb. Dus, dat is, dus de kans dat je een kaartje krijgt is 1 op 10. Dus dat zijn lastige dingen. Dus er zijn veel teleurgestelde mensen.
0: Hoe lastig vind je dat zelf dan?
2: Nee, dat kan ik wel.
0: Hoort erbij toch?
2: Nou ja, dat komt er ook wel druk bij. Hè? Okay. Maar het is, dat zijn wel heftig. Dat is blijft raar dat er 500.000 mensen naar die show willen. Dat is natuurlijk bizar. Nou, terwijl ik al 3 jaar gespeeld heb. Maar...
0: Ja, leuk man. Nou ja, goed je even tegen te komen. Denk ik, kom even lekker tegen je aan staan, want het is zo koud. Jochem Meijer. Ja.
1: Ja, nou leuk toch. Ja,
0: op de markt in Leiden. De beelden kun je zien in de straattalkshow Rudo. Het is de nieuwe Harry Styles.

0: chokehold aan bijna het einde van het Centraal Plus weekoverzicht. Maar we gaan nog even een beetje cultuur snuiven.
1: Heel goed, heel goed.
0: Ja, een expositie in Wassenaar, maar wel een bijzondere.
1: Ja, klopt. En voordat ik ga zeggen wat het is, vond ik het extra bijzonder, want het was het eerste openbare optreden van wethouder Rebecca Baart.
0: Oh,
1: ja.
0: Rebecca Baart, heet ze zo?
1: Ja, serieus.
0: Oh, grappig.
1: Ja. Zij is van de VVD Wassenaar en dat was de eerste keer dat zij als wethouder op mocht treden. Maar het is dus in de bibliotheek in Wassenaar en daar staan nu 9 kunstwerken die gemaakt zijn door basisscholieren. En dit werd geopend op woensdag.
0: Oh, wat grappig. En ja, de beelden kan je dan ook weer zien wat ze gemaakt hebben bij ons op de site.
1: Precies, ja.
0: Nou, de expositie dus in Wassenaar.
2: Ja, je ziet hier 7 beelden van 250 leerlingen van basisscholen in Wassenaar. 7 basisscholen hebben beelden gemaakt. En het is heel uniek omdat er eigenlijk kleine stukjes worden gemaakt door leerlingen zelf. En die zijn allemaal tot een groot uniek beeld gemaakt.
3: Wij hebben een organische vorm gemaakt.
4: Ja, met papier-mâché en met draad en verfstiften en nog heel veel andere dingen.
5: Wij hebben deze beeldhouwwerkjes gemaakt.
6: En we noemen het de blokkenbalans, want we hebben allemaal ongeveer soorten blokken gemaakt.
7: Iedereen is in eigen.
6: En we hebben ze allemaal uitgeschaafd en allemaal
8: een soort van piramide, maar ook niet geen driehoek, maar met allemaal bijzondere vormen.
9: Ja, we hebben een soort fluorfeest gemaakt. Dat hebben we van hout en gefiguurzaagd.
2: Nou ja, wat we belangrijk vinden is de ontwikkeling van kinderen. En we vinden cultuur en kunst belangrijk als gemeente Wassenaar. En we hebben dus gevraagd aan de bibliotheek van mogen ze hier komen te staan en te hangen. Zodat er echt aandacht voor kan worden gevraagd.
10: Iedereen kan het hier zien in Wassenaar. Dus
11: ja, het is heel grappig om te zien hoe iedereen, elke klas en elk beeld zo te zien is.
12: Nou, het is ook wel raar om andere mensen dan je kunstwerk zien. En dan zien wat je hebt gemaakt.
13: Ik heb nog nooit eigenlijk iets gemaakt wat in het aan het openbare publiek wordt tentoongesteld.
14: Best wel spannend eigenlijk ook. Ik hoop dat mensen ook onze beeldjes mooi gaan vinden.
15: Ja, we hebben er heel erg ons best voor gedaan. Ja.
0: Ah, de expositie in Wassenaar. Heet dat zo voor de show van vandaag? We hebben Joyce gemist. Volgende week is ze er wel weer bij.
1: Ach, gelukkig. Ja, ach. Ja.
0: Maar daarna ben jij op vakantie, joh. Dan ben jij er niet.
1: Dan ben ik er niet, nee. Moet je mij missen.
0: Nou, zet een foto neer.
1: Ja, helemaal goed.
0: Zometeen hier, Johan Hoogendijk. Soms

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sidney Wijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

Waar het buiten nog steeds heel erg warm is en het ook zo blijft. In ieder geval vandaag en morgen hebben we ook nog best wel heel erg goed weer. Maar er komt wel wat verandering in hoor. Het wordt niet meer zo heel erg warm volgende week als dat het de afgelopen dagen is geweest. Zaterdagochtend, ja, ik heb een hoop leuke dingen voor je klaarstaan. Zometeen wat agendatips, ja, die eigenlijk een klein beetje in het water vallen. Maar goed, ga ik zo even met je doornemen. En we hebben een weekendclassic voor je klaarstaan zometeen. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1980. En we gaan dit uur ook nog even aan het rad draaien. Dat ken je van de vrijdagavond als je wel eens luistert. We hebben een grote rad hier achter ons staan. Dat laten we lekker staan hier op de zaterdagochtend. En dan ga ik zo meteen een draai aan geven. En dan gaan we kijken in de hitlijst van 27 juni 1999... wat ik dan voor je mag draaien hier op Centraal Plus. Nou, zo

0: Alok en Khalid en Dive Into Me. Ja, het is inmiddels 9:15 hier op Centraal Plus. En we gaan de agendatips even met je doornemen. Nou, we zijn eigenlijk snel klaar, want bijna alle agendatips die op onze website staan, die zijn afgelast of gedeeltelijk afgelast in verband met de extreme temperaturen. En dan praat ik over het dorpsfeest Zoeterwoude. Dat zou ook plaatsvinden dit weekend. Nou, ze gaan het nog een klein beetje aankijken. Ze gaan in ieder geval het hele programma tot en met vanmiddag gaan ze in ieder geval schrappen. En ze gaan dan kijken of ze eventueel zeg maar, de avond nog door kunnen laten gaan. En dan morgen ook nog. Morgen wordt het natuurlijk iets beter qua temperatuur. Maar dat geldt voor de Lakenfeesten precies hetzelfde. Zomerconcert in Park de Put is nog een klein vraagteken. Hou in ieder geval alle berichtgevingen goed in de gaten. Check daarvoor onze website centraalplus.nl of download eventjes de app en zet je pushmelding aan. Dan krijg je namelijk gelijk het allerlaatste nieuws binnen. En dan weet jij of je wel of niet naar een van de feesten kan gaan hier in de regio. Ja, een korte agenda deze week, maar het is niet anders. Een hoop is afgelast. We kunnen er heel weinig aan doen. Het heeft allemaal te maken met het extreme weer. Volgende week uiteraard meer agendatips hier op Centraal Plus.
1: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. Het is daarmee bijna 9:30 hier op Centraal Plus. We gaan zo meteen terug naar het jaar 1980 voor de weekendclassic van deze week. We hebben een hele mooie track voor je uitgekozen uit dat jaar. En onderweg is onder andere Miley Cyrus en End of the World. Maar eerst hier het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden stelt de start van de aanbesteding voor de wijkvernieuwing in Fortuinwijk Noord met 8 maanden uit. Aanleiding is de kans om de geplande werkzaamheden te combineren met de aanleg van een warmtenet, wat naar verwachting miljoenen euro's kan besparen en overlast voor bewoners kan beperken. Volgens de gemeente kan door beide projecten tegelijk uit te voeren efficiënter worden gewerkt. Het gaat om de vernieuwing van de riolering en openbare ruimte in combinatie met de overstap naar duurzame warmte. Door straten slechts 1 keer open te hoeven maken, zou de hinder voor bewoners aanzienlijk kunnen afnemen. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen vandaag niet meedoen met de poldercross in Oostgeest. Dit heeft de organisatie van de cross in samenspraak met de gemeente besloten. Dit vanwege de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Kinderen die al een deelnamebandje hebben, kunnen bij de finish een medaille en bidon ophalen of het inschrijfgeld terugkrijgen. Tijdens het inparkeren van haar auto is een vrouw gistermiddag rond 1 uur een tuin aan de Van Lennepdreef in Leiderdorp ingereden. Ze reed door een heg heen en reed vervolgens tegen een schutting. Mogelijk trapte de vrouw het verkeerde pedaal in. De schutting en de woning hebben flinke schade opgelopen. De vrouw raakte niet gewond. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Voor het actuele nieuws rondom de hitte en de consequenties daarvan in onze regio, kijk je op onze site, app en socials. En dan nog het weer. Opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-noordwestelijke richting. In de loop van de dag draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jessie J en Price Tag hier op Centraal Plus. En daarmee is het tijd geworden voor de Weekend Classic van vandaag. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1980. Om precies te zijn, januari 1980 in de staat New York werkte een muzikant aan een nieuw album. Het was zeker niet zijn eerste album, maar zou uiteindelijk wel zijn meest succesvolle album gaan worden. En voor dit album, wat de titel Winelight kreeg, ontving Grover Washington namelijk 2 Grammy Awards. Eentje voor Best Jazz Fusion Recording en eentje voor de Best R&B Song. En dat was voor het nummer Just the Two of Us. Nou, toen Washington 10 jaar oud was, toen kreeg hij een saxofoon van zijn vader en de liefde voor muziek was begonnen. Maar zingen was niet zijn ding. Dus ging hij voor Just the Two of Us op zoek naar een zanger en kwam uit bij Bill Withers. Nou, samen nemen zij het nummer op. En is er een grote rol weggelegd voor de warme saxofoonklanken van Washington. De Weekend Classic voor vandaag, Bill Withers en Grover Washington en Just the Two of Us.

I Be Friends With Me? Het is tijd geworden voor het rad. Elke vrijdagavond draaien we aan het rad. En dat doen we op de zaterdagochtend ook. Gaan we nu ook weer doen. We gaan eens kijken wat we voor je kunnen draaien. Zometeen uit de hitlijst van 27 juni 1999. En dat weten we als het rad stilstaat. En dat duurt altijd eventjes hoor. Dat doet altijd eventjes een paar seconden. En dan gaan we zo eens kijken wat we voor je mogen draaien hier op Centraal Plus. Het is bijna zover dat de rat staat bijna stil. Sterker nog, hij staat nu stil op het getal 28. We kijken in de hitlijst van 27 juni 1999. Wat vonden we op nummer 28? Daar stond Sixpence None the Richer en Kiss Me.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

en Just Give Me A Reason hoor je hier op Centraal Plus. Aan het begin van de tweede uur. En wat hebben we nog meer klaarstaan in de tweede uur? Nou, we gaan zo meteen eventjes de bioscoopagenda met je doornemen. Is misschien wel lekker om even naar de bioscoop te gaan met dat warme weer. Want in de bioscoop is het altijd lekker cool. En we gaan zo meteen ook even een overzichtje doen van de 30. De 30 van de afgelopen week. Gaan we eens even kijken hoe de lijst daar toen uitzag. Welke nieuwe binnenkomers we allemaal hadden. En dan ga ik even de top 3 voor je draaien. Nou, vanmiddag hoor je natuurlijk een compleet nieuwe aflevering op Centraal Plus tussen 5 en 7 met Erwin. En natuurlijk aan het einde van het programma heb ik weer een kooktip voor je. Dus kortom, allemaal hele leuke dingen op deze zaterdagochtend hier op Centraal Plus. Maar zoals je gewend bent, draaien we natuurlijk heel veel muziek hier op Centraal Plus. Onder andere deze, een hele vrolijke plaat. En die doet het nog steeds erg lekker. Hier is

0: Loreen en Tattoo. Het is tijd geworden voor de bioscoopagenda. Wel even lekker om misschien met dit weer even naar de bioscoop te gaan. In de bioscoop is dat wel lekker cool. Deze week op nummer 5 staat Scary Movie. 26 jaar nadat ze aan de gemaskerde moordenaar Ghostface wisten te ontkomen, zijn Shorty, Ray, Cindy en Brenda helaas weer de pineut. Deze week op nummer 4 de film Michael. Natuurlijk over de artiest Michael Jackson, van de tijd dat het allemaal begon als frontman van de Jackson 5. Tot het moment dat hij de King of Pop werd. Deze week op nummer 3, Obsession. Nadat de mysterieuze One Wish Willow wordt gebroken, krijgt een hopeloze romanticus precies waar hij om heeft gevraagd. Maar al snel ontdekt hij dat sommige verlangens een duistere kant hebben. En deze week op nummer 2, Disclosure Day. Een meteoroloog die is live op tv om het weerbericht te presenteren. En opeens wordt ze overvallen door mysterieuze buitenaardse krachten. En samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld te laten zien dat buitenaardse wezens echt bestaan. En deze week op nummer 1, op nummer 1 binnengekomen. Toy Story 5. Het speelgoed is terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. En dit keer is het speelgoed versus technologie. Woody, Buzz Lightyear, Jazzy en de rest van de groep die zien hun rol als speelgoed op losse schroeven staan wanneer ze oog in oog komen te staan met Lilypad. Nou, leuke tips voor de bioscoop. Daar zou je eventueel naartoe kunnen gaan dit weekend. Hey, vanmiddag hoor je weer een nieuwe aflevering op Centraal Plus van De 30. Erwin gaat dan weer de nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Maar we doen het nu nog even met de plustrack van deze week. De volgende week, donderdag, dan begint hij aan 4 shows in de Johan Cruijff Arena. Ik heb het over Bruno Mars en zijn nieuwe single On My Soul.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op zijn

0: Safe and Sound, Oscar and the Wolf samen met ST. Het is bijna 10:30 hier op Centraal Plus. En ik heb zo meteen voor je klaarstaan Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En we gaan natuurlijk zo meteen eventjes een overzichtje doen van de 30. Hoe zag de 30 er vorige week uit? Ga je zo krijgen hier op Centraal Plus na het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden stelt de start van de aanbesteding voor de wijkvernieuwing in Fortuinwijk Noord met 8 maanden uit. Aanleiding is de kans om de geplande werkzaamheden te combineren met de aanleg van een warmtenet, wat naar verwachting miljoenen euro's kan besparen en overlast voor bewoners kan beperken. Volgens de gemeente kan door beide projecten tegelijk uit te voeren efficiënter worden gewerkt. Het gaat om de vernieuwing van de riolering en openbare ruimte in combinatie met de overstap naar duurzame warmte. Door straten slechts 1 keer open te hoeven maken, zou de hinder voor bewoners aanzienlijk kunnen afnemen. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen vandaag niet meedoen met de poldercross in Oostgeest. Dit heeft de organisatie van de cross in samenspraak met de gemeente besloten. Dit vanwege de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Kinderen die al een deelnamebandje hebben, kunnen bij de finish een medaille en bidon ophalen of het inschrijfgeld terugkrijgen. Tijdens het inparkeren van haar auto is een vrouw gistermiddag rond 1 uur een tuin aan de Van Lennep-dreef in Leiderdorp ingereden. Ze reed door een heg heen en reed vervolgens tegen een schutting. Mogelijk trapte de vrouw het verkeerde pedaal in. De schutting en de woning hebben flinke schade opgelopen. De vrouw raakte niet gewond. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Voor het actuele nieuws rondom de hitte en de consequenties daarvan in onze regio, kijk je op onze site, app

0: en socials. En dan nog het weer. Opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-noordwestelijke richting. In de loop van de dag draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu meer muziek voor jou.

0: 30. Overzicht.
1: Ja, we gaan het overzicht even met je doornemen van de lijst van vorige week. Dat is de lijst van 20 juni 2026. Daarin hadden we 3 nieuwe binnenkomers. Op nummer 29, Ariana Grande en Hey That I May Love Me. Op nummer 26, de tweede nieuwe binnenkomer, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En de hoogste nieuwe binnenkomer, Alex Warren. Op nummer 23 en Passenger. Verder hadden we 11 tracks die waren gezakt, 13 hits die waren gestegen. En 3 die bleven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. En dit is de top 3 van de vorige week. Ja, je hoort het goed. Niet meer op nummer 1. Alex Warren en Fever Dream, die staat deze week op.

De top 3 van vorige week op nummer 3. Fever Dream van Alex Warren op nummer 2. Another en 54 Ultra en Talk to You. En de nieuwe nummer 1 van vorige week. De Bausa en Magnetic. Nou, vanmiddag ga je een compleet nieuwe lijst horen hier op Centraal Plus tussen 5 en 7. Erwin is dan bij je met de nieuwe 30. Nou, misschien is er wel weer wat veranderd in de lijst. Je gaat het horen tussen 5 en 7.

tip van me. Dus pak eventjes pen en papier erbij. En schrijf eventjes mee. Wat gaan we eten? Kipspiesjes met courgette, tomaat en basilicum mayo. Nou, deze kleurrijke barbecue spiesjes die zijn niet alleen lekker om te zien, maar nog veel lekkerder om op te eten tijdens een gezellige barbecue met vrienden en familie. Nou, wat heb je daar zoal voor nodig? Je hebt daar natuurlijk voor nodig 300 gram scharrel kipdijfiletblokjes. Dan heb je daar 2 teentjes knoflook bij nodig. 2 eetlepels vloeibare honing. 2 eetlepels olijfolie. En dan heb je nog 1 theelepel gedroogde rozemarijn nodig. En dan natuurlijk courgette, snoepgroente, tomaten. En dan heb je verse basilicum nodig. En 150 milliliter mayonaise. Nou, wil je nou weten hoe je dit moet maken? En als je niet zo snel mee kunt schrijven, dan stuur ik het recept graag naar je toe. Stuur mij even een mailtje. Johan@centraalplus.nl. Johan@centraalplus.nl. Dan ga ik ervoor zorgen dat recept bij je komt. En dan kan jij van het weekend lekker gaan barbecuen.

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app. Unity NL on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, maar van op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofliedstraat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daardoor in beide richtingen dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En verder is het ook erg druk op de N14 bij Leidschendam. In beide richtingen moet je rekening houden met zeker 20 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Rotterdam-Den Haag. Voor Rijswijk Plasbroek Polder 4 kilometer file met 20 minuten vertragingen zijn daar 2 rijstoken dicht. En de A44 Amsterdam-Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp een kleine 10 minuten oponthoud. En de N434 Zoetewoude-Wassenaar, dat is de Corbulo-tunnel, die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 14:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging in onze regio, wel een wegafsluiting. De N434 Zoeterwoude-Wassenaar die is in beide richtingen dicht. Er zijn technische problemen bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

kan op nummer 30. Dit is van Calvin Harris en Jesse. En dat was Satisfy. Daarmee staan ze 7 weken genoteerd. En ik zeg een hele goede middag. Op deze zaterdag 27 juni 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van De 30. En vorige week sloten we de lijst af voor de 11e keer. Nee, na 11 keer Alex Warren op nummer 1. Eindelijk dan de nieuwe nummer 1, namelijk De Bowser. Ja, als we dat een tweede week kunnen prolongeren, dat gaan we vandaag zien in een nieuwe aflevering van De 30. Week 26 staat er op de rol met vandaag in de lijst 15 stijgers. Ik heb 11 zakkers voor je, 2 plakkers en 2 nieuwe binnenkomers. En verder treffen we in deze lijst 11 oude plustracks aan. En komen we slechts, ja met de nadruk op slechts, 2 Nederlandstalige tracks tegen. En één daarvan die is deze week nieuw. En dat is de nieuwe Bente op nummer 29.

19 jaar is ze. Ze komt uit Illinois. Deze Stella Lefty. En ze zakte deze week 7 plekken naar nummer 28. Daarvoor draaiden we de nieuwe van Bente. Die is ietsjes ouder. Die is 25. Dat betekent dat ze 6 jaar ouder is dan deze Stella Lefty. En overigens had ze een zeer lovende recensie van oor over haar optreden op Pinkpop vorige week, deze Bente. Het is een van de meest overtuigende live acts van de Nederlandse popmuziek, zeggen ze. Dat verklaart moeiteloos waarom Bente de ene na de andere onderscheiding won. En mocht er intussen al die prijzen straks ook nog een Lode Leeuw in de vitrinekast staan, dan is dat naar vandaag volledig vergeven. Dat gaat natuurlijk over de advertentie of over de commercial waarin Bente zeg maar, momenteel speelt. En daar ging Oor het even over hebben, maar staat totaal ja, los van haar optreden op Pinkpop. En dat werd bijzonder gewaardeerd ook door de mensen die erbij waren op Pinkpop afgelopen weekend. Je luistert naar de 30. We zijn bij je tot 7 uur met de 30 lekkerste van Leiden omstreken. Er zijn een tweetal tracks niet meer terug in deze lijst. Onder andere deze.

Ja, dat was dus Elizabeth Taylor van Taylor Swift. En deze hoor je ook niet meer. Totaal 10 weken in de lijst gestaan. Deze van Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. En deze week verdwijnen ze uit de lijst. Ja, weg ermee. We gaan snel terug naar de lijst van de platen die er nog wel in staan. Onder andere deze, vorige week binnengekomen op 29, nu door naar 27. De nieuwe van Ariana Grande.

Dat zijn wel twee powervrouwen naar elkaar. Ariana Grande op 27 met Hate That I Made You Love Me. En daarna Olivia Rodrigo en Drop Dead. 8 weken in de lijst met deze plaat. 1 plekje voorwaarts naar nummer 26. En deze Olivia Rodrigo die komt op 23, 24 en 27 maart optreden in de Ziggo. En de kaarten zijn nu al stijf uitverkocht. Hadden we het net over powervrouwen. Hebben we nu ook een powerman op 25, Ruben Hillen.

0: En om een beetje in de voetbaltermen te blijven, zij is de hardste zakker van het veld op dit moment. Shakira samen met Burna Boy op 24 met Zoo.
1: De 30. Nieuwsfeiten van
0: 37 juni, dag op de kalender van vandaag, is dag 178. En nog 187 dagen te gaan tot het eind van dit jaar. Vandaag in 2009 geeft de Tilburgse band Craship hun afscheidsconcert in de Heineken Musical. Tegenwoordig heet hij dan AFAS Live. 10 jaar later, dus in 2019, pakt de band de draad weer op. En tot op heden spelen ze natuurlijk nog steeds. Vandaag in 1984 wint Frankrijk het EK voetbal. Door het winnen van Spanje met 2-0. Ja, Nederland werd op een hele bijzondere wijze niet gekwalificeerd. Ja, ik heb het even uitgezocht. Omdat Spanje tegen Malta met tenminste 11 doelpunten verschil zou moeten winnen. Uiteindelijk gebeurt dat. Ze winnen met 12-0. Ja. Uiteindelijk heeft Malta wel een heel mooi stadion gebouwd. En waarschijnlijk is dat het geld gebeurd wat de Spanjaarden op tafel hebben gelegd. Vandaag in 2018 wordt bekendgemaakt dat Femke Halsema de nieuwe burgemeester van Amsterdam wordt. En daarmee volgt ze dan Eberhard van der Laan op. En verder is het ook vandaag de dag van het wat. Wat? Ja, wat dus. En het is vandaag Roze Zaterdag. En heel treffend voor de afgelopen dagen. Het is ook de internationale dag van de zonnebril. Ja, dat ook nog. Dat al. Op deze 7e juni. Daar luister je naar tot 7 uur. Nu Cameron Whitcomb. Hij gaat 3 plekken omhoog naar 23. Dit is Kingdom of Fear.

Vorige week kwam die binnen in de lijst op nummer 26. En nu gaat hij drie plekken voorwaarts. Deze Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Je luistert naar de 30. Ik ben bij je tot 7 uur vanavond. En ik presenteer ze aan je de 30 lekkerste hits van dit moment. En ik had verteld, ik heb twee nieuwe binnenkomers in de lijst. Eentje heb je al gehoord op nummer 29 gelijk. En de volgende komen we nu tegen. En de man die alles wat hij aanraakt in goud verandert. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Ofwel in 24 karaat goud is deze man. Hij maakt snelle rits als Taylor Swift van vriendje wisselt. En hij is geboren in Honolulu en hij is 40 jaar oud. En hij begon zijn carrière, ja dat geloof je niet, als imitator van Elvis Presley. Ja, en na vele successen vormt hij dan in 2021 het duo Silk Sonic, waarmee ze ook een hele grote hit scoren. Ach jongens, wat is dit een fantastisch plaat.

0: moet je bedenken dat het gisteren aan zo warm was, dat je dan deze plaat opzet. Ja, dat is toch fantastisch. Nou, afgelopen week konden we hem al met grote regelmaat beluisteren als plustrack. En deze week is die dan op nummer 22.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer.

0: Op 21 Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, 10 nummers gehad. Hoogste tijd om even de nummers 30 tot en met 21 met je door te nemen. Op 30 een plakker. Calvin Harris samen met Jazzy en Satisfy. Eerst binnenkomen vonden op 29 is voor Bente en 3, 2, 1. En Stella Lefty, ze gaat hard achteruit. 7 plekken gezakt naar 28 met Boston. Ariana Grande, zij gaat lekker 2 plekjes voorwaarts. 29 vorige week, 27 deze week. Hate Dynamite, You Love Me. En Drop Dead van Olivia Rodrigo, zij gaat 1 plekje voorwaarts naar 26. En 3 plekken gezakt naar 25, Ruben Hillen en zijn 20 Seconds. Hardste zakker in de lijst is die van Shakira en Burna Boy op 24 met Zoo. En Cameron Whitcomb, hij gaat lekker vorige week binnen op 26, nu door naar 23 met zijn Kingdom of Fear. Hoogst binnenkomen deze week op 22, Bruno Mars en On My Soul. En nummer 24 van vorige week is deze week de nummer 21, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Staat 3 weken genoteerd en deze week stijgt ze dus naar nummertje 21. Dat betekent dat we toe zijn aan de bovenste 20 in de lijst. Zometeen Miles Smith en Niall Horan op 19, maar eerst Alex Warren met zijn Passenger.

20 weken in de lijst deze mannen. Miles Smith en Niall Horan op 19 met Drive Safe. De 30. Concertagenda. Nou, dus even kijken wat op de podia staat de komende dagen in Nederland. Om te beginnen natuurlijk concertatie vandaag in Zeeland. Was dat probleem met de blikseminslag volgens mij bij het hoofdpodium. Daar staan onder andere vandaag de bankzitters, Iels de Lange, Snelle, James Arthur en Bluff. Ook Luc Leijnen treedt op in het Olympisch Stadion van Amsterdam. En Suzanne Vega, zij staat in het muziekgebouw in Eindhoven. En de opposites die vinden we in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Morgen dan, zondag 28 juni. Nou, drie buitenconcerten. Even kijken. Raccoon, die vinden we namelijk in het Bostheater in Ommen. Chef Special staat in het Openluchttheater De Goffert in Nijmegen. En LP vinden we dan in het Amsterdamse Bos. Nog eentje binnen dan, Krakersmaak, die staat in de Victorie in Alkmaar. Dinsdag de 30e dan, Helene Fischer. Zij staat in het Gelderdoom in Arnhem. En de Black Crowes vinden we in 013 in Tilburg. Donderdag 2 juli, dan vinden we de start van Rock Werchter in België. Daar staan onder andere The Cure, The Gorillaz, Frans Ferdinand, The Pixies, 21 Pilots, Bente en Mumford & Sons. Vrijdag de 3e als laatste, Down the Rabbit Hole begint al met Sonmieu, Naas, Clawboys Claw, De Staat en Florence and the Machine. En Bluff die staat dan in de Paleistuin in Soestdijk. En Jo Silvio die vinden we dan in Paradiso in Amsterdam. Tot zover de concerten. Snel door naar Antoon.

Als het nog geen zomer was in Nederland, dan werd het wel met deze plaat. Janis Bloom Alive en Edge of Desire. Maar misschien niet meer live, die komt uit Brazilië. Dus die heeft de zon waarschijnlijk wel een beetje in deze plaat gestopt. Jongens, wat is dit lekker zomers. Daar kan je de komende zomer wel mee door. Het is pas juni, jongens. En wat de temperatuur hebben we al getrotseerd de afgelopen dagen. Niet te geloven. Ik dreef gisteren echt van mijn werk vandaan. Ik heb vakantie. Het was gisteren mijn laatste dag op werk. En ik reed naar huis. Ik dacht, jongens, echt, kan het misschien ietsjes minder. En ik klaag echt niet gauw over het weer. Maar dit was echt wel heel, heel veel en too much. De komende dagen ga ik lekker op vakantie. Gaan we een beetje genieten van de zon die daar schijnt. Op een eilandje ergens in de Middellandse Zee. Janis Blue hoorde je. Over Blue gesproken. Twee plekken voorwaarts deze week naar 17 met Edge of Desire. En volgens mij kunnen we ook een plaatje gaan draaien waar we licht uit gaan doen. Die van Just Stay en Jackstyle misschien. I said, ooh, ooh, come on baby, turn the light on. 16.

Dus het origineel komt uit 2011 van deze plaat. En eigenlijk pas door de opkomst de laatste tijd op YouTube en TikTok is deze plaat weer gewoon een enorme grote hit geworden. Deze week voor de derde week op 16 blijft plakken deze van Justy Jackstyle en John met Turn the Lights Off. En het origineel heb ik al een keer een aantal weken geleden laten horen en ga ik dus niet vandaag nog een keer doen. Moet ook een beetje later, ik zat net te denken, zal ik hem opzoeken? Nee, dat ga ik niet meer redden. Dan kom ik in tijdproblemen, zeg maar. En dan zit jij te luisteren naar dingen die je misschien denkt, nou, heb ik al een keer gehoord, even heb je al een keer verteld. Maar goed, het origineel komt dus uit 2011. En de plaat die we nu gaan draaien, eigenlijk een beetje in hetzelfde verhaal. Want ja, die werd geproduceerd in 2014. En 2015 ging Martin Garrix, want daar hebben we het over, de plaat op zijn playlist zetten. Alleen het mocht nooit op platen komen, omdat de platenmaatschappij onderling er niet uitkwamen. Uiteindelijk is het toch gelukt. En deze week staan ze op 15 met Repeat It.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30. Meer
2: voor jou. Nou, bij ons ook code oranje. Ik zeg een hele goede avond.
0: Centraal Plus. Dit is Erwin.

0: Vorige week 11 en deze week door naar 14. Dat betekent 3 plekken achteruit voor Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Totaal 15 weken genoteerd. En dat betekent dat wij begonnen zijn aan het tweede uur van deze 30. De laatste voor mijn vakantie, zoals gezegd, hè, je net ingeschakeld. Ik heb het vorige uur verteld. Ik heb vanaf hele vakantie. Ik ben er 3 weken gewoon niet. Ja, lekker. Misschien voor jou wat minder. Of misschien dat je denkt, nou lekker rustig. Ik bedoel, Prins eventjes 3 weken lang niet op zijn radio. Kan ik tenminste ook gewoon lekker iets anders luisteren. Goed, maakt helemaal niet uit. Ik zou het leuk vinden als je gewoon blijft luisteren. En dat ik, als ik straks terug ben op vakantie, gewoon weer inschakeld. Even kijken, de top 3 van vorige week zag er als volgt uit. Op 3, Alex Warren en zijn Fever Dream. X nummer 1, vorige week gezakt. Op nummer 2, Another, samen met 54 Ultra en Talk To You. En de nummer 1 was vorige week voor het eerst voor die band uit Noorwegen, De Bauza. En Magnetic, en of ze dat gaan prolongeren, dat hoor je tegen 7 uur. Dit uur natuurlijk ook de verjaardagen, zo rond 6:30. En zo rond 6:45 maken wij je bekend. Wat wordt de nieuwe plustrack van de komende week? Nou, zal je niet verbazen, het is een artiest die al heel veel niets op zijn naam heeft. Daar gaan wij de komende week heel vaak weer naar luisteren. Waar we ook naar gaan luisteren is de rest van deze lijst. De topstijger van deze week vinden we op nummer 13. Hier is van Prospa en Clooney. Hier is Free Your Mind.
1: De 30 grootste hits van dit moment. Dit is De 30 met Erwin Prins. De 30. Top

Ah, jij denkt de zomer is nog niet begonnen. Nou, met deze plaat weet je het al zeker. De zomer is gewoon wel degelijk begonnen. Usual Assault, dan gingen twee plekken voorwaarts door naar 12 met de Jamaican Bam Bam. Ja, ze komen allebei uit Frankrijk, hè? Die Usual. Die komt, hij heet Florent Rugel. En ja, daar heeft hij gewoon Usual van gemaakt. Dat spreekt wat makkelijker uit voor de mensen die gewoon Engelstalig zijn. En dat doet hij met een maatje van hem, die heet Solto. Die komt ook uit Frankrijk. En ze hebben het sampletje gebruikt uit 1993. En dat klonk zo.

Ja, ik moet zeggen, als dan die temperatuur zoals gisteren is, dan kan je misschien beter deze versie op de dansvloer hebben dan die andere. Hier ga je gewoon een stukje trager op, vind je niet? Zo is dat. Jutsel dus op nummer 12 samen met Salto en Bam Bam, oftewel Jamaican. Je luistert naar de 30, ik ben bij je tot 7 uur. Met de 30. En deze man zakte gisteren tijdens zijn concert in Wembley in elkaar. Hij verslikte zich in een slokje water, deze Harry Styles.

0: is echt waar. Hij gaf gisteren een concert in Wembley. En ja, normaal gesproken neemt hij dan een slokje water en dan spuugt hij dat als ware als een soort fontein uit. En dat vinden mensen dan ja, leuk. Als je als publiek erbij staat, weet ik niet of je het echt leuk vindt. Maar dat is dan wel een beetje de bedoeling. Ja, weet je, het is toch Harry Styles. Dus ja, als ik het doe, dan denk je gat van een viezerik. Maar als hij het doet, dan maakt dat een stuk minder uit. Hij nam een slokje, hij verslikte zich. En ja, in combinatie met de hitte ging Harry ook gewoon neer. Hij zakte echt het podium in elkaar. Hij moest echt erbij komen. Daarna heeft hij zijn concert wel gewoon afgemaakt. Dus gelukkig voor de fans maakte hij gewoon zijn hele programma daarna letterlijk gewoon helemaal weer af.
1: De 30.
0: Dat dus.
1: Overzicht.
0: Even een overzicht. 10 platen gedraaid. Dat betekent dat we weer doorgaan met de komende 10. Maar dat er eerst eventjes 10 afgevinkt moeten worden. Op 20 begonnen we met een stijger. 3 plekken winst voor Alex Horner met zijn Passenger. En Miles Smith en Niall Horan zakken 4 plekken en een 19 met Drive Safe. Antoon, lekker bezig, gaat 2 plekken omhoog door naar 18 met De Enige. En Jonas Blue en My Life en Edge of Desire gaan 2 plekken door naar 17. Blijf plakken deze week voor de 3e week op rij. Just Stay, Jack Style en John met Turn the Lights Off. En Martin Garrix en Ed Sheeran doet ook lekker. Die gaan 2 plekken door naar nummer 15 met Repeat It. 3 plekken gezakt, Sam Fender en Olivia Dean en Remy in op 14. En Prospa en Clooney, topstijger deze week, 5 plekken door naar nummer 13 met Free Your Mind. Nummer 14 vorige week is deze week 12. Usual en Solto en Jamaican Bam Bam of Bam Bam. En American Girls van Harry Styles draai ik juist voor je. Stond vorige week 15, deze week 1 plekje door naar nummertje 11. Dat betekent de beste mensen dat we toe zijn aan de top 10. Een dubbele dosis Bruno heb ik voor je. 1 op 9 en 1 op 10. Hier is Risk It All.
1: Nummer 10.

0: just might.
1: Nou, als je van Bruno Mars houdt, dan heb je nu je dubbele portie wel gehad. Op 10 vonden we hem met Risk It All, 12 weken genoteerd. En zakt 1 plekje en 2 plekjes zakt hij met deze plaat I Just Might. Gezakt van 7 naar 9, maar staat al wel 24 weken totaal in de lijst met dit nummer. Ja, en zoals bekend, hè, zijn nieuwe single, ja, die staat ook in de lijst. Die komt zachtjes aan richting de top 10, dus zou zo maar kunnen zijn dat we die volgende week ineens tegenkomen in de top 10. Op 2, 4, 5 en 7 juli staat hij in de Johan Cruijff Arena. En ik denk dat als de beste man misschien 20 concert had gegeven in de arena, dat ze dan ook vol waren geweest. Wat een artiest is dit. En ik weet zeker, als ik de gelegenheid had om kaarten te kopen voor deze man, had ik het zeker gedaan. Ja, zeker. Bruno Mars is op 10 en op 9. En een dame die ik ook heel graag live zou willen zien is deze. Op 8 deze week, Shanna Spyro en Material Lover. Voilà.

0: Ik heb het vast al vaker gezegd in dit programma. Dit vind ik echt een fantastische vondst. Deze plaat gebruiken om in een nieuwe remix. En er dan weer zo'n plaat van weten te maken. Bebe Rexha samen met Faithless. 1 plek gestegen naar 7 met New Religion.
1: De 30. Verjaardagskalender.
0: Eens even kijken op de kalender. Staat bij mij 27 juni. Dat is de dag van vandaag. Eens even kijken wie er vandaag jarig zijn. Eens even kijken. Nou, er is een man die vanochtend 69 kaarsje moest uitblazen. Die is wel even bezig geweest. Is Jack Pools. Nou, hij is Limburgs zanger. Hij is natuurlijk zanger van de band Robin Hess. En die ken je natuurlijk van De Neus Omhoog, Auto, Vliegtuig en deze.
2: Bestel maar.
0: Ja, doe maar even.
2: Je weet dat ik het niet kan lopen.
0: Een lekker koud biertje zou er best in gaan. Zeker met dit weer. Ja hoor. Hij viert vandaag dus zijn 69ste verjaardag. En de man die 10 jaar jonger is, 59 geworden vandaag, is Wilfred Gené. Hij is, even kijken, presentator van onder andere Vandaag Insight, oftewel VI. Vroeger heette dat Voetbal Insight. En hij maakt tegenwoordig ook plaatjes, ja, echt waar. Echt vreselijk. Maar goed, het is voetbal, dus maar dan kan dit wel even een klein stukje Wilfred, samen met John de Bever.

0: Nou, vooruit een klein stukje dan nog.
1: Wat wij doen ook mee.
0: Ja hoor.
1: En ga naar de USA.
0: Ja, lang genoeg. Ook jaren vandaag, Dennis van de Geest viert zijn 51ste verjaardag, voormalig judoka. En tegenwoordig ook presentator. Hij presenteerde onder andere Bonje met de Buren en Het Blok. En hij is tegenwoordig ook DJ. Hij verhuurt zich ook voor feestjes en partijen. En ook jarig vandaag, Khloe Kardashian. Zij viert vandaag haar 42e verjaardag. Natuurlijk Amerikaans reality personality. Je kent haar van Keeping Up With The... Jezus. Keeping Up With... kan ik er nog uitkomen? Keeping Up With The Kardashians. En ze is natuurlijk ook de zus van Kourtney en Kim. Nou, lekker dan ze. Deze was vorige week 5, deze week 6.

0: 11 weken stond hij bovenaan in deze lijst. Alex Warren met zijn Fever Dream. In totaal staat hij nu 16 weken genoteerd en zakt 2 plekken naar nummer 5. En daarvoor Somber, die vorige week 5 stond, en nu 6 met zijn Home Wrecker. Ik hoop dat ik er wel een beetje zin in heb. En dan bedoel ik de nieuwe plustrack, die ga ik zo bekendmaken. Na deze plaats. Ook een hele fijne, staat 10 weken in de lijst. Vorige week 6. En deze week staat hij op
1: 4.
0: We hebben het over Teddy Swims.

0: Teddy Swims hoorde je met Mr. Know-it-all in de 30. We zijn bij tot 7 uur vanavond. En ja, we zijn toe aan het presenteren van een plaatje. Doen we altijd zo rond 7:15. Nou, kijk op de klok. Dat is het bijna. Het is 7:13. Kun je meteen je horloge weer even gelijk zetten. De dame die we gaan draaien, die de term plustrack, het predicaat plustrack krijgt de komende week. Ze is 23, ze komt uit Temecula, USA. En ze scoorde een enorm grote hit met een nummer in 2021. En het zwaaiend detail is dat het belletje wat erin gebruikt is, dat haar eigen auto is. Dat klonk zo. Zo begon de plaats. Ja, dat was eigenlijk een... toen de tijd nog een klein beetje gebrek aan geld. Ik denk, nou weet je, om dat belletje erin te krijgen, ga ik gewoon mijn eigen auto gebruiken. Nou. Een nummer dat behaalde het snelst de 100 miljoen streams. En dat voor een toentertijd onbekende artiest. Nou, dat onbekende is intussen al lang achterhaald. En tegenwoordig is het namelijk hot. En ze kan niet meer ongezien over straat. En een nieuwe single, dat is deze week de Plus Track.
1: Dit is deze week de Plus Track.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Nieuwe

Avondzonde, één plekje gezakt is ik. Gezakt van 2 naar 3. Another, samen met 54 Ultra en Talk To You. 11 weken totaal in de lijst. Deze staat er 2 weken langer in. 13 opposities zijn zakt, ook één plek. Stond vorige week 1 en deze week op 2.

0: En als je nou hele leuke muziek vindt, 21 oktober staan ze in Nederland in Parallel Amsterdam. Deze Noorse band De Bauza. Joris met Magnetic. En stond vorige week één weekje op één. En deze week zakken ze dan weer een plekje naar nummer 2 dus. In de 13e week.
1: De 30. Overzicht.
0: Laatste 9 nummers voor je. En dan hebben we de nummer 1 voor je. Op 10 begonnen met Bruno Mars. Zakt 1 plekje met zijn Whiskey Roll. En die andere Bruno Mars gaat 2 plekken omlaag. Zakt van 7 naar 9 met zijn I Just Might. Shannon Spyro gaat lekker. Die gaat weer 2 plekken naar boven. Dat gaat van 10 naar 8 met Material Lover. En New Religion van Bibi Rexha en Faithless. Zij gaan 1 plekje omhoog van 8 naar 7. En vorige week 5, nu 6. Een plekje verlies dus voor Somber en zijn Home Wrecker. En 4 voor Dream van Alex Warren zakt 2 plekken van 3 naar 5. 2 plekken winst zijn er voor Teddy Sims. Hij gaat van 6 naar 4 met zijn Mr. Know-It-All. En Another en 54 Ultra en Talk To You gaat 1 plekje achteruit van 2 naar 3. En ook een plekje gezakt van 1 naar 2. De Bauza en Magnetic. Dat betekent dat we toe zijn aan de nummer 1 van deze week. Ja, hoe kan het ook anders met het WK natuurlijk? Die Die van Shakira van 4 naar 1 in deze week op 1.
1: Dit is deze week de nummer 1.

0: Ja, vorige week stond ze nog op 4 en nu gaat ze gewoon in één keer 3 plekken omhoog. Door naar de pole position, deze Shakira en Die Die. Totaal 5 weken deed ze erover om deze plek te bereiken. Dat was hem, de lijst van week nummer 26. Samenstelling wekelijks in orde gemaakt door Elmar Beurs, presentatie Erwin Prins. Die nu lekker 3 weken met vakantie gaat. Je hoort mij 3 weken niet. Daarna kom ik terug met de lijst van, wat zal het zijn, week nummer 29, denk ik. Zometeen hier, vanaf 9 uur, de non-stop mixtape. Gemaakt door Erik van Oosten, met vragen in de lijst. Even kijken, Armand van Helden, Lionel Richie, The Basement Jacks, Somber, Michael Jackson en Technotronic. En hoe dat allemaal bij elkaar past, dat hoor je zo meteen tussen 7 en 9 uur. Ik wens je een hele fijne zondag en ik spreek je weer over 3 weken bij een nieuwe aflevering van De 30. Graag tot dan. Dag.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbui met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu.

0: money. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Op maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde.